0: Sugar. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van twee dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio. En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst. De
1: Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze. En deze hoort er ook bij. Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Zelf kokkerellen ook zo zat? De mobiele kok neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karmans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
4: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl

Glenn Frey. En zo heette het liedje en hij trapte hem af, deze editie van de 80s Edit. Leuk dat je er weer bij bent. En we gaan natuurlijk weer de lekkerste tracks draaien uit de 80s. Je kunt trouwens ook een verzoekje aanvragen. Dan ga je naar domstadradio.nl, klik op verzoekjes en dan kies je het programma waar jij graag een verzoekje voor aan wilt vragen. En dan komt hij vanzelf bij mij terecht in mijn mailbox en dan ga ik hem denk ik voor je draaien. Wat je ook kunt doen is gewoon 030-369-0488 even een appje sturen. Dan komt hij ook bij ons gewoon in de studio binnen. En dan gaan we hem voor jou op de lijst zetten. Ja. In de volgende praat. Prince and Mountains. Grote favoriet van Jeroen Beumen natuurlijk. Van 1986. Van het album Parade. En de soundtrack van de film Under the Cherry Moon. Hij maakte nog wel wat liedjes, hè, die Prince. Samen met zijn Revolution. Hij bereikte wel de 20e plaats in de Nederlandse top 40. Was niet heel hoog. Maar ik ben toch een bescheiden radio. Dit is Prince and Mountains.

Hij kwam uit Kajak en hij dacht, ik ga een andere band oprichten. Pim Koopman richtte Diesel op, Nederlandse popgroep. Opgericht in 1978, Down in the Silver Mine, verscheen op het debuutalbum What's in a Tank. En het nummer was een van de grootste hits in Nederland en bereikte de 16e plaats in de top 40. Dat is een hobbyprojectje van Koopman, Vundering, Mark Boon en Frank Papendrecht. Maar er werd daarna niet zo heel veel meer gedaan. Het is een paar jaartjes geweest en toen zijn ze ermee gestopt. Maar toch, een leuke legacy meegegeven. De volgende is Simply Red. En denk erom, 10, 19 en 20 juni zijn ze weer in de Ziggo Dome. Er zijn nog kaarten, dus ga even kijken. Money's Too Tight to Mention als debuutsingle in 1985. Dit is Simply Red.

Shakin' Stevens. Die zong over zoveel dames. Ging over Julie. Oh, Julia, 1982. Marie, 1980. Shirley, uit 1982. Josephine is een cover van Hello Josephine. Is een cover van de bekende Evergreen Mona Lisa. Jezebel. En dan nu ook voor Hola de Shaky. En May uit zijn vrolijke rockabilly track uit 1980. Hey May. En vroeger solo single heette Justine. Kate, te vinden op de B-kant van zijn single I'll Be Satisfied. Don't Be Late, Miss Kate. Nou, dat zijn nogal wat dames waar die over zong. De volgende is van Buck Viz. Uit 1981. Ze wonnen het songfestival met Making Your Mind Up. A New Beginning. Mamba Sera. Was in 1986 een comeback hit voor de groep. Hun hoogste notering in 4 jaar tijd. Het werd niet heel veel trouwens. Want na het vertrek van Mike Nolan 2024 en Cheryl Blake is Buck Viz voorheen Buck Viz, nu heet het Viz. Helemaal, eigenlijk helemaal klaar. We zijn verder gegaan met twee nieuwe mannelijke leden.

vond de Bronski Beat best goed, hè, met Cry Boy Cry en zo. Dit vind ik dan wat minder. Het is een combinatie van Love to Love You, I Feel Love, Johnny Remember Me. En dat doet hij dan samen met Mark Almond. Voorheen van Softcell, maar die had ook zelf een solo singeltje met Tears Run Rings. En medley is opgenomen als een big finish voor Jammerville's tijd bij Bronski Beat. Voordat hij de combinatie oprichtte. En nu even wat rustigers. Beetje smooth jazz, soulgeluid. Sade natuurlijk. Your Love is King. Een van de eerste singles van haar debuutalbum Diamond Life uit 1984. Sade Adou en haar vriend woonden in een gekraakte brandweerkazerne in Noord-Londen toen ze het nummer schreven.

experimenteler werk van de Britse zangeres Kate Bush. Ook songwriter en producer. Ja, wel bekend om een beetje unieke artistieke benadering van de popmuziek. Sensual World is de titeltrack van haar gelijknamige album uit 1989. Het nummer bereikte wel de 17e plaats in de Nederlandse top 40. Eigenlijk wel bijzonder als je dat zo hoort. Deodato is een Braziliaans muzikant, componist en producer. Bekend van zijn fusion, jazz, funk en pop. SOS Fire in the Sky. Je zou zeggen dat het Italo disco is. Nee hoor, komt gewoon uit Brazilië. Het verscheen op zijn album Motion in 1984. Bereikte de top 10 van de popcharts in Nederland. En nummer 1 in de dancecharts in Nederland.

Alexander O'Neill. Die had toen hij dit nummer uitbracht al een aardige discografie op zijn naam staan. Hij is bekend natuurlijk van zijn lekkere soulvolle stem. En zijn hitjes in de jaren 80. Maar in de jaren 70, eind jaren 70 was hij ook al hartstikke druk. Fake is van het album Hearsay uit 1987. En werd geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Waarvan acte. En dit zijn Pepsi en Shirley. Pepsi DeMarc en Shirley Holliman, bekend als de achtergrondzangeressen van Wham!

Ja, dit moet dan redelijk komisch zijn. Het is Bananarama en Lana Nini Nono. Met een liedje van de Beatles, Help. Het werd 1989 uitgebracht als Comic Relief single en bereikte de derde plaats in de Britse hitlijsten. Zo waren er wel meer, hè, zoals de Young Ones en dergelijke. Dat waren allemaal van die liedjes waarvan je dan, ja, in eerste instantie wel een glimlach op je mond krijgt. Maar ook daarna weer eigenlijk, ja, dacht je van, eigenlijk is het niks. Dit is De Dijk, 1987. Wat een vrouw, live.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks een steekwonde de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone, zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Mobiele Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegwerpbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: voor de APK.
1: Dan moet je naar Fai Autogroep.
0: Fai Autogroep?
1: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: Fai Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: Faiautogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al vier decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks een steekwonde de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde twee injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring.

0: blijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

Radio. En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Tuinmans, installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wetterbouw, telecom en beveiliging. Met Haanmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haanmans installatietechniek. Kijk op haanmansit.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
2: Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Joster.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar Fai Autogroep.
3: Fai Autogroep?
4: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: Fai Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: Fai

Kerkstad Radio. En ook deze.

for megastars. No streets, no

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
4: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent Logistics.

Ja, joh, de Living in the Box met Blow the House Down. En allemaal weer welkom bij mijn programma Bouwer in de Middag. Het is 1 oktober alweer. Ja, en het is 7 minuten over 2. En we gaan weer een fantastische uitzending maken met heel veel lekkere classic hitjes. Ja, net zoals deze van Prince met 1999.

Ja, uit 1991 hoor je de helden van De Bouwer. Ja, dit was Queen met Headlong. We gaan even naar een verzoekje van Richard uit Breukelen. Voor iedereen die luistert naar Bouwer, Moeshine, Right Set Fred met I'm Too Sexy.

Ja, dit lekkere disco-knalletje komt uit 1981. Dit is Lime met Your Love. Wat een heerlijk nummer. Ja, we gaan even naar Patricia uit Utrecht. Die vraagt een plaatje aan voor de zelf. En dan moest jij een Robbie Williams met No Regrets.

Ja joh, de Kim Appleby met Don't Worry. En met Don't Worry zijn we aan het einde gekomen van Bauer in de Middag voor de donderdag. Niet getreurd, vanavond ben ik er natuurlijk weer met mijn Hollandse hitjes. 2 uur lang vanaf de klok van 7 uur. Ja, of vind je daar nou echt niks aan? Ja, dat kan. Niet iedereen houdt van het vaderlandse lied. Dan verwijs ik je naar morgen rond de klok van 3 uur. Want dan ben ik er weer met mijn classic hitjes. En dan gaan we sapies het weekend inluiden. Ik doe nog even Mystiek met Ritmo Della Noche. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot vanavond. En anders tot morgen. Fijn weekend alvast.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49 706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Damen. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Damen zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar Fai Autogroep.
3: Fai Autogroep?
4: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: Fai Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: Faiautogroep.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

Heijmans, installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen. Want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: ZFM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: boekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Rene Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn auto moet weer voor de APK.
3: Dan moet je naar Fai Autogroep.
2: Fai Autogroep?
3: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
2: Fai Autogroep, klinkt goed?
3: Kijk even op faiautogroep.nl.
2: Faiautogroep.nl.
4: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu. Stem nu op de Utrechtse Top 100.
5: De Utrechtse Top 100. Op Domstad Radio.
6: Domstad Radio. Domstad Radio. Het geluid van Utrecht en omstreken.

avond. Ja, daar is die weer hoor. De Bouwer. Allemaal weer welkom bij mijn programmaatje Hollandse Hits met diezelfde Bouwer, hè. Ja, het is weer donderdag, dus we gaan twee uurtjes heerlijk Hollandse Hitsjes knallen. Hey Bouwer, wat gaan we doen? Nou ja, heel veel lekkere, mooie, gezellige après-ski hitjes. Nou ja, nederpop hitjes. Ja, noem maar op. Die ga ik allemaal draaien. Ik heb ook nog heel veel verzoekjes gekregen. Ik kon net nog een binnenzeilen. En die is van Anita uit Kerkrade. Ja, gezellig hoor. Die is wel goed weer. En die zit natuurlijk gezellig met Emiel op de bank. Ja, dus in Kerkrade, mensen, luister eens ook naar de Bouwer. Ik ga ook een verjaardag roepen. Ik heb er drie vanavond. Dus mocht je thuis zitten en je bent jarig of je hebt wat te vieren, doe dat dan even appen of mailen naar Bouwer op 06-388-744. DJ Bouwer, apenstaartje domstadradio.nl. En zit je nou op diezelfde bank met het feestmutsje op, een confetti-kanon in je hand en een gevulde koek of een lekker gebakje, hè? Ja, dat kan ook. En een heerlijk bakje koffie of een bakje thee. En je denkt van ja, ik wil toch ook wel een plaatje aanvragen bij die Bouwer. Nou ja, doe dat dan even via hetzelfde telefoonnummer, via de app of via de mail 06-388-744 op DJ Bouwer, apenstaartje domstadradio.nl. Dus voor een gezellige plaatje, mooi plaatje, après-ski hitje, gewoon een carnavalskraken of wat dan ook. En een leuk feestje door te geven 06-388-744 of DJ Bouwer, apenstaartje domstadradio.nl. We gaan straks lekker verder met Corrie Konings en Johnny de Beve. Jouw stem, jouw lach, jouw blik. En daarvoor hoor je Charelle met Huigelaar. En daarvoor hoor je weer Katrina Hultus met Koningin voor een Nacht. Dus 06-388-744 of DJ Bouwer, apenstaartje domstadradio.nl voor een feestje of een heerlijk plaatje aan te vragen. We zijn los, we gaan lekker beginnen.

Ja, joh, Danny de Munk met heerlijk. We zijn los, we zijn lekker begonnen. We gaan lekker beginnen met het verzoekplatenprogrammetje van Bouwen. En de eerste die een plaatje op aangevraagd is Nathalie uit Houten. Die vraagt me aan voor alle luisteraars van Bouwen. En moest zijn Danny Vroeger met Liefde van mijn leven.

0: Ja, joh, de Danny Vroeger met Liefde van mijn leven. Het volgende verzoekje is van Jasper uit Utrecht. Voor iedereen die luistert, moest zijn Danny Heden met Wij vieren het leven.
1: Je hebt van die dagen, dan

Ja, je hoorde Danny Nicolai met De Geur van Je Huid. Heerlijk nummer. Het volgende verzoekje is aangevraagd door Jolanda uit Zeist. Die vraagt hem aan voor alle Bauer-luisteraartjes. Ja, dat zijn er heel veel. En hoe zijn de allernieuwste van Gerard Joling? Creditcard van Staal.

Ja, dit hitje gaat ook helemaal los op TikTok. Elk filmpje waar je ziet, ja, hoor je toch die joling voorbij schieten. Ja. Het volgende verzoekje is van Edwin uit Utrecht. Die vraagt hij aan voor alle Utrechtertjes van Nederland. En moest zijn Danny Temming met Ik wist niet dat je kwaad werd.

0: Ja, joden, Tinus Hoekstra en Ricky Velking met Kleine Novella. En dit is een koffertje van Jan Verhoeven. Ja, voor het volgende verzoekje gaan we helemaal naar Kerkrade. Want daar woont Anita samen met Emiel. En ze luisteren natuurlijk weer naar de bouw op de donderdagavond. En ze hebben ook een plaatje aangevraagd voor alle luisteraartjes van bouwen. Nou, dat zijn er een vraagje, hoor. Ja, het moet zijn Mits Engel. Jij bent echt wat ik wil.
1: Ja!

Ja, je hoorde een koffertje van oude hazers. Dit was Marco Meesters met Laat mij alleen. Het volgende verzoekje komt uit Maarsen en daar woont Kees. En Kees heeft een plaatje aangevraagd voor al zijn collegaatjes daar ook. Ja, en moest jij Marco schuim maken? Schaam je voor je tranen niet?

0: Hey voor de piep! Hoera, ja! Dacht het wel!
1: Ja, ook op deze gezellige donderdagavond van Bouwen heb ik er niet drie, maar is er nog eentje bijgekomen? We hebben er vier! Hey Bouwen, breek los, wie zijn het? De eerste is Berry uit Nieuwegein, die is 53 jaar geworden vandaag. En dan hebben we ook nog Patricia uit Harmelen, 62 jaar geworden. En dan hebben we ook nog Els uit Utrecht. Jawel, Els is 48 jaar geworden vandaag. Hey Bouwen, in het begin zei je de drie en je hebt er nu in één keer vier. Wie is die vierde? Nou, dat ga ik even bekendmaken. Peter uit Utrecht. Ja, is 58 jaar geworden vandaag. En natuurlijk wil ik iedereen die ik genoemd heb, maar zeker ook niet opgenoemd heb en toch iets te vieren of jarig zijn van harte feliciteren namens het hele team van Domstad Radio en alle luisteraartjes van Bouwen.

Ja, je hoorde het. Peter die kwam erbij op het laatste moment. Ja, even ertussen geschoven. En die heeft ook maar gelijk een plaatje aangevraagd. Nou ja, hartstikke gezellig. En er moest zijn zanger Alex met Mama Maria. MUZIEK.

Ja, joh, de Wolter Kroes met Engel van mijn dromen. Voor het volgende verzoekje gaan we even naar IJsselstein. Daar woont Tony en Tony heeft een plaatje aangevraagd voor alle luisteraars van Bouwen. Ik mocht kiezen voor een hele mooie hitje van Wesley Bronkhorst. Nou, die heb ik ook gekozen, ook gevonden. Ja. En dat zingt hij samen met Burkert Lewis. Reis met me mee.

Ja, je hoorde Mike Petersen met Dat Doe Jij. En van deze kant willen we Mike van harte feliciteren met zijn verjaardag. Hij is 54 jaar geworden vandaag. Ja, Patricia uit Zeist luistert ook weer vandaag. En die heeft een plaatje aangevraagd voor alle luisteraars van Bouwen. Moesijn Wilbert Pichmans met De Clown.

Ja, joh, de Wesley Klein met Dicht bij me. Ja, heerlijk nummer. Het volgende verzoekje is van Sandra uit Culemborg. Die vraagt samen voor alle luisteraartjes van Bauer, Moeshijn, Wesley Braaksma met Cry to Me.

Ja, joh, de Wesley Braaksma met Cry to Me voor het allerlaatste verzoekje wat de bouwer heeft van vanavond. Ja, gaan we naar Nieuwegein, want in Nieuwegein daar woont Michelle. En Michelle heeft een plaatje aangevraagd voor alle luisteraartjes. Voor Rianne en de buurtjes Moesijn, Vincent en Henkie Dissel met Proost. Ja.

0: Ja, dat was hem dan alweer. 2 uurtjes lang Hollandse hitjes met Bouwen. Ik heb genoten, ik hoop jullie ook. Het was weer een lekker bomvol programma met heel veel leuke, gezellige en hele mooie hitjes. Na mij natuurlijk DJ Noki met zijn housies en morgen natuurlijk een bomvol programma. En dat begint al rond 8:00 tot 4:00. Want 4:00 hebben we natuurlijk de Utrechtse top 100 en daarvoor natuurlijk de Bouwer met zijn foute uur. En dan gaan we sapies lekker het weekend inluiden. Wil je voor volgende week een plaatje aanvragen, dan kan dat alvast op 06-388-744 of DJ Bouwer apenstaartje domstadradio.nl. En dan kan je ook zeg maar als je op woensdag 1 vol uur alleen maar jouw classic hitjes wil horen. Ja, dan moet je even 15 classic hitjes naar de Bouwer sturen via 06-388-744. Of DJ Bouwer, apenstaartje, domstadradio.nl. En zet er ook even bij sommige hitjes bij van of je daar een herinnering bij hebt of niet. Ja, leuk!
1: Gelijk leven!
0: Volgende week natuurlijk de hele week van 2 tot 3 en op vrijdag van 3 tot 4 Bouwer in de middag. En volgende week natuurlijk 2 uurtjes Hollandse hitjes met Bouwer.

Dus morgen natuurlijk om 3 uur. Bouwer in de middag, het foute uur. En dan gaan we de meest foute hitjes voor jullie draaien. Nu is natuurlijk Oranje bezig tegen de Grieken. Ik hoop dat ze winnen. Ja, lekker hoor. Ik ga jullie alvast een heel fijn weekend wensen. Mocht je morgen niet luisteren, dan wens ik je alvast een heel fijn weekend. En tot volgende week.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring.

0: blijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jet en de minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegwerkbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klap hebt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. DNS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt DNS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de roulatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar Fai Autogroep.
1: Fai Autogroep?
2: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: Fai Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: Faiautogroep.nl.

uur op Domstad Radio. En ook deze.

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Maaimans, installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Haanmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haanmans installatietechniek. Kijk op haanmansit.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
3: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
4: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl

0: En ook deze.
1: Alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
0: En deze. Allemaal bij de soundtrack van je leven op Domstad Radio.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidsspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: De APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.